wangi mone ngowe izi wangi sangane jeze jeze mana jeze yibeke na tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege